0: tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen, voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En we vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie en veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
9: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Minne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
14: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
9: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
16: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis, dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
17: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
18: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
19: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
20: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
19: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
20: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
21: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. D-
11: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
19: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
19: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
9: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
18: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende. Op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten 24 euro. William Bouva

0: Al gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk je jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
6: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
5: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleiding

0: Bevrijdingsdag kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
8: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
9: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
15: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
16: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
17: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
18: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Regionieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
23: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
23: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
4: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
4: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
5: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
6: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
13: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
14: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
15: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
16: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sie is terug.
17: Afro-Sie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
18: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
18: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
25: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
26: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
27: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
27: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
27: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
27: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxim Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versluis.
28: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
16: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
16: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
16: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
6: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel.
18: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
24: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
8: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
12: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
12: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat zaal? In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
11: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
12: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
13: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
14: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huis...

0: dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
3: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
4: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
5: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-C is terug.
8: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van

0: Ieder bedrag dat je stort is 1 of 2%, maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
6: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
5: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
8: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
9: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. He?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk.
12: De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidenen op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Regionieuws.
5: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
13: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
5: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
18: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zetbank. En dan ben je er zeker van dat dat zetbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
18: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
19: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
19: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
19: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
21: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
22: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
6: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
5: De poetsrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
0: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
0: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
13: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
5: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zie ik ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
0: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
19: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
19: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
19: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Amsteeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afrosie is terug.
7: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
10: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
11: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman, ik heb 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
2: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
2: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
2: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
2: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
18: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
18: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
19: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
18: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
19: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
18: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
21: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
22: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
23: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
18: Het gaat best over veel mensen.
23: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
18: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
23: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Maxime Dong.
25: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versleus.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft de Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
5: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
7: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
9: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen en de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
26: Ik ben David Nasus.
28: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
29: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
23: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
18: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
23: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
18: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
23: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
22: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
23: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
4: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
6: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
18: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
18: En ook Afro-Sea is terug.
14: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
18: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
14: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
18: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
14: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
13: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
12: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
15: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
16: Ik ben David Nases.
28: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
29: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
18: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt

0: euro per jaar, wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefaan Reinaert.

0: het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Waskerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
6: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
11: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
13: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
14: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: En info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld.
17: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
0: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
7: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
18: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
19: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, ze gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afro-Sea is terug.
9: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
9: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
9: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
10: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
11: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
12: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
13: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor Zorg Stefan Reinaert.
13: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoof reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
18: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
19: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
20: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
21: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
21: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
15: Dit is Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Matthijven.
24: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
25: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
25: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
5: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
15: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
15: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
16: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
14: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
18: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
19: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
20: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
21: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Maaike van Ie.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
21: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
28: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buitenonderwijs.
29: Oostende hier, de werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo
4: hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
5: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
2: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
22: Noordzee Regionieuws.
21: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: bankje. Met een kleine financiële bijdrage kreeg je een naamplaatje op die Z-bank. En dan ben je er zeker van dat dat Z-bankje, een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat Z-bankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
6: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
5: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
8: Maar met je 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. He. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
9: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
11: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over...

0: veel mensen.
1: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee, Noordzee Regionieuws.
3: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
4: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
3: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
1: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
14: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
15: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
16: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
17: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
18: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
3: De poetsvrouw die vorig jaar op vijf plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
19: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
19: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: En ook Afrosie is terug.
19: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
0: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
19: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
19: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael Vanille.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
4: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
3: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
5: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
7: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Breden, gekoppeld aan ons stadsversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
18: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
18: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
18: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
3: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
9: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
10: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
14: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombe.
4: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
3: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
5: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
6: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
7: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afrosie is terug.
15: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
16: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Maar op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
16: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
16: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
16: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
18: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
19: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem, persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten, dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
5: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
7: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
24: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
24: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
27: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
27: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
27: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brandde.

0: het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
1: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Brederen op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
7: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur

0: niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft de Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afrosie is terug.
6: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
6: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
6: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
8: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
6: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
9: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
12: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
12: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
12: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
12: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombe.
17: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op één volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Je zit in de Nossebelk.
18: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
15: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
18: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
15: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
18: Het Oostends dialect.
15: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
18: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
15: Een breiningsge dunne knijker.
2: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
19: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
19: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
19: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
24: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
19: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
24: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
11: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
5: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
6: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
7: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
11: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
10: Het gaat best over veel mensen.
11: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
10: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
11: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
12: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld?
17: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
16: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat is zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
18: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
19: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
20: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
10: En ook Afrosie is terug.
18: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
10: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
10: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
4: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
5: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
6: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
9: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
11: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
15: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
16: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
16: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
17: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk

0: Proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
14: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur

0: heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kurszaal.
5: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afrosie is terug.
8: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
11: Ik ben Annick Haas.
9: weken. Ik kom van Oudenburg.
10: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
12: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
14: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
15: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt komt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
9: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
12: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 18:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement en boekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
14: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
15: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
16: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
17: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
24: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
25: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
26: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen. maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
8: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
9: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als de Paulusfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
8: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
11: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
12: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
15: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
19: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
20: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
20: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
7: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
22: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
23: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
9: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
24: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
24: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
24: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
15: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
8: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
10: Ja, het is eigenlijk een zeer drukke voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
25: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
11: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versleus.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier.

0: deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
4: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
3: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
6: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
7: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
8: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze 2 het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn.
11: Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we

0: Een soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
0: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
0: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
0: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
6: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
5: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
11: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
12: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
11: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
12: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
11: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
12: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
11: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
12: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
13: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
11: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
11: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
15: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
16: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
13: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
5: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
17: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
11: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
17: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
6: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
5: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
22: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
23: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
24: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
25: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
26: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
11: Het gaat best over veel mensen.
26: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
11: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
26: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Noordzee regionieuws.
25: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
28: Ik ben David Nassus.
29: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
30: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
31: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
11: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
31: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Besparingen, het kost geld?
31: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
31: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
25: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
0: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
25: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
7: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
8: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
9: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
11: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
11: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
3: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
11: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
3: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
11: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
3: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
5: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
25: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
5: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
11: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
5: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombie, bedankt voor de duiding.
19: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee, dagklapper.
6: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement een boekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
12: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
11: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
12: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC. die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de pipes and drums en de Highland Dancers.
11: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
12: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
11: Wanneer vindt het plaats?
12: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
11: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
12: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
11: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
12: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
15: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
16: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
17: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
14: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
25: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
18: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
11: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
18: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
11: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
18: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
0: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
18: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: Waar is het restaurant gevestigd?
18: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
0: En jullie openen?
18: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
0: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
25: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
5: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
25: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
22: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
26: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
25: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
1: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastin zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
11: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
1: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
11: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
1: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
11: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
1: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
25: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
25: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
11: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al jaren traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
11: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
11: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
11: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
11: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
11: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
11: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
11: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
25: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
14: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
25: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
2: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
26: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
12: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxhem. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
11: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
12: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
25: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel.

0: Nico Geld of binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
1: Zeker weten. Wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet. Samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
0: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
1: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
0: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
1: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
0: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
1: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
5: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn.

0: wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren, gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombie, bedankt voor de duiding.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
5: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
6: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC. die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
14: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
16: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
16: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is Museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse Handerijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
19: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
19: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
19: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent dat. Natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweed. Balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
19: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
19: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Noordzee Regionieuws.
7: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
4: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
26: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
26: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al jaren traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
26: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
26: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kals en Kalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
26: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
26: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
26: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
26: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
26: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
13: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
12: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
28: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
28: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
4: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
5: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
6: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
5: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
6: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
5: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
6: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
9: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
10: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
11: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
12: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
13: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
13: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
16: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
19: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
20: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
21: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
5: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
21: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
5: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
21: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
5: Wanneer vindt het plaats?
21: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
5: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
21: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
5: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
21: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
24: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
5: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
24: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
5: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
24: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
5: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
24: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
5: Waar is het restaurant gevestigd?
24: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
5: En jullie openen?
24: 30 juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
12: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923. 52.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
10: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
5: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
10: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
5: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
10: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
5: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
10: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
13: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
18: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
5: Wat is het concept?
18: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
5: Waar vindt het plaats?
18: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
5: Wat staat daar te gebeuren?
18: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
5: Aan welke prijs?
18: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
5: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
18: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een paar artikels. En ook, naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
5: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
18: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
5: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
18: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
5: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
18: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te

0: zullen we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
1: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
4: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
3: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
7: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
6: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
7: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
6: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
7: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
6: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
7: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro.
9: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaré.
11: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is.

0: Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
4: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
6: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
7: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
1: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
1: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
10: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Regionieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
15: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
15: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
15: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
15: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
15: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
15: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
5: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
6: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
11: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs, spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
7: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement en boekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Etjaska die komt spelen. Ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed huisje drinken.
7: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
7: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
12: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
13: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
14: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
15: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Waskerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
16: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
16: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
22: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
19: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
3: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
3: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
3: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
8: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert,
9: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Waskerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op vijf plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
11: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
12: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
14: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
14: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
14: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
14: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
14: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
14: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
8: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
19: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluiten.
18: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
20: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
20: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
20: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
7: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
20: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: Waar is het restaurant gevestigd?
20: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
7: En jullie openen?
20: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tat en Mado, veel succes.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Noordzee, dagklapper.
24: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
27: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
28: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in ene keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
29: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annabout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
23: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
4: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
4: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
4: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
4: Tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Kals en Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
7: Aan welke prijs?
4: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
4: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn.

0: mee doorgaan.
1: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
8: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
10: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
11: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
12: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
15: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
14: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
15: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message.

0: Peach in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
0: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu
0: 20 jaar.
4: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
9: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
10: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop, maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
11: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
17: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
17: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
17: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
17: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
17: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
17: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
4: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
4: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
4: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse ballen. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
4: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
4: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
7: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
8: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
9: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
11: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
10: De poetsvrouw die vorig jaar op vijf plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
12: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
12: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
12: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
12: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
5: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
18: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
10: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
19: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
20: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals drie jaar geleden, zoals drie jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. Etjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
21: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
5: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Regionieuws.
10: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombe.
18: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
10: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op één volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
23: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
23: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
4: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
4: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
4: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
4: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
8: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
9: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
11: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
10: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
10: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
10: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
19: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
20: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
21: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
22: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
22: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
22: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
22: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
22: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
22: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
24: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
24: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
24: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
24: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
24: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
24: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
11: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
10: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
7: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende. Op woensdagavond 17

0: in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
0: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
0: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
0: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
5: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groo, binnenkort de maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar.

0: zijn. Staan de, wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Regionieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
7: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zou dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
9: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
10: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
11: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht. En nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
12: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
12: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
12: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
17: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft de Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
18: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
19: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
20: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
21: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
21: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
24: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
24: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regiment, orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
24: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
24: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
24: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
24: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
11: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923. 52.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
13: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
13: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
13: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
13: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
13: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes!

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastijn zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
7: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
5: Nee. Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee. Dagklapper.
10: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de Maatjes Happening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
12: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
12: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
12: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
12: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. Etjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
7: Aan welke prijs?
12: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
12: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
12: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
12: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
12: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
7: Bedankt voor het gesprek, Glen Dangro.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
14: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
15: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert,
16: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Waskerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
17: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
19: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxhem, Westkerke en Beekhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxhem. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
19: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
17: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
17: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landstede Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
26: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daan Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
1: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
3: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
23: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
23: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
23: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
23: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Glenn Dangro.
28: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Antri Dumaré.
30: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
2: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
10: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
10: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
10: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
10: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
10: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
10: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
1: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
0: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
1: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: Waar is het restaurant gevestigd?
1: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
0: En jullie openen?
1: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
0: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes!

0: Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
4: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
4: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
4: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
4: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaas

0: Maken jij die dat doet?
1: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
2: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
5: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
7: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
0: Wat is het concept?
7: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al jaren traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed teusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
0: Waar vindt het plaats?
7: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
0: Wat staat daar te gebeuren?
7: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Hjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
0: Aan welke prijs?
7: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
0: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
7: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
0: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
7: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
0: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
7: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
0: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
7: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
13: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
14: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
15: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
1: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
0: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
1: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
7: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
0: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
7: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
0: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
7: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
0: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
7: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
5: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
18: Ja, het is schoon. Het is schoon. Ik kan een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
21: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
0: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: John Crombé, bedankt voor de duiding.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
25: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
0: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
25: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
0: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
25: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
0: Wanneer vindt het plaats?
25: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
0: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
25: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
0: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
25: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
0: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
0: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
0: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
0: En jullie openen?
10: 30 juni is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
0: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
12: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
13: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
14: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
5: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
1: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
0: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
1: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
0: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
1: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
0: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
1: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
0: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzijn was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
18: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
19: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
20: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
21: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
22: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
0: Wat is het concept?
22: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
0: Waar vindt het plaats?
22: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
0: Wat staat daar te gebeuren?
22: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Gazes. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
0: Aan welke prijs?
22: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal zien wel die prijs blijven.
0: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
22: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
0: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
22: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
0: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
22: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
0: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
22: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
0: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
27: Ik ben Stefan Tange.
28: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
29: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
30: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
0: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
4: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
5: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
10: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
15: John Crombie, bedankt voor de duiding.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.

0: En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
0: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
7: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
6: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California en al die verschillende invloeden uit de Verenigde

0: Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
8: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles zijn wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
13: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
13: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
13: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
13: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
14: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
16: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groo, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al jaren traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
21: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
14: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
0: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
22: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
23: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
25: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
25: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
4: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
10: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
10: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
7: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
14: John Crombé, bedankt voor de duiding.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
16: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
17: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
18: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
26: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
0: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
3: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
3: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
3: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
3: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
3: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
3: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christophe Vermeijden.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
4: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft de Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
20: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
21: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
23: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
23: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
23: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
23: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
23: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
23: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
7: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
24: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
24: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
24: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
24: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
25: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
28: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
29: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
30: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt
0: over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar de mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
3: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
13: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
13: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
13: Op het Vestplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
13: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
13: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
13: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
13: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
13: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
13: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
12: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
4: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
5: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
4: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
5: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
4: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
5: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
5: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
7: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
8: De dactylozaal, maar ook op de scène van de Grote Postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
9: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee-regio-nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
6: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we

0: dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje, we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
0: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
10: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei, want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
11: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
13: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.

0: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
1: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
0: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
1: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
0: Wanneer vindt het plaats?
1: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
0: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
1: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
0: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
1: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
0: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
0: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
0: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
0: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
0: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
5: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastin zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombe.
10: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
15: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
15: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
15: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
15: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Hjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een hoteusje drinken.
7: Aan welke prijs?
15: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
15: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
15: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
15: Well, sowieso met de rotere optredens vliegen bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
15: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
5: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
4: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
5: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
7: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
8: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
9: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
4: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
11: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
4: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
11: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
11: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
16: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landstede Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
7: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
14: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
17: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
16: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Zee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
4: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw en geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
5: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
6: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja

0: vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
5: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
11: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
10: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
11: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
10: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
11: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
10: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
11: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
4: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
4: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al jaren traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
4: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
4: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
3: Aan welke prijs?
4: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
4: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
4: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
4: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
4: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
5: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
7: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
8: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
9: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krom-Elleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
11: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
10: De poetsvrouw die vorig jaar op vijf plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
12: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxhem, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxhem. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
12: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombe.
18: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
10: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
20: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart.

0: zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog, met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
4: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
4: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
4: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
4: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over

0: de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombie, bedankt voor de duiding. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
4: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
3: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
7: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
8: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
12: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
11: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
12: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
11: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
12: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
11: Wanneer vindt het plaats?
12: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
11: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
12: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
11: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
12: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
0: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
3: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durda.
16: Ik ben Frank Jongbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
11: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
14: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
11: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
14: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
11: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
14: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
11: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
11: Waar is het restaurant gevestigd?
14: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
11: En jullie openen?
14: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
3: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
2: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
2: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
3: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
2: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
3: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
9: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
12: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
2: Wat is het concept?
12: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten. Hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
2: Waar vindt het plaats?
12: Op het Visplein. Zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
2: Wat staat daar te gebeuren?
12: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Etjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
2: Aan welke prijs?
12: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
2: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
12: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
2: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
12: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
2: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
12: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
2: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
12: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
16: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
9: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
18: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
19: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
20: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
21: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
21: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Regionieuws.
9: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
26: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
2: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
26: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
2: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
26: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
2: Doet de Stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
26: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor Stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
7: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
16: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
10: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
10: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
10: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
10: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
10: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
10: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
6: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
6: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
6: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
6: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
6: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
6: 30 juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
12: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
13: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
14: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
13: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
15: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
16: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
16: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
16: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
16: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken. Koga Baulier.
18: Ik ben David Nasus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op één volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
21: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
22: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
23: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
24: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
24: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
24: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
24: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
9: Aan welke prijs?
24: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
24: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
24: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
24: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
24: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen?

0: Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
1: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
6: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
5: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
6: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
10: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
11: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
12: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk.
14: De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het.

0: naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
4: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Ro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
4: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
4: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
4: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
2: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
8: John Crombie, bedankt voor de duiding.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement en boekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
11: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
12: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
13: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
14: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
14: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
14: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
14: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
14: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden, inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
20: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
21: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
22: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostend zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
22: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
22: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
22: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
23: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
6: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
6: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
6: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
6: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Kals en Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
8: Aan welke prijs?
6: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
6: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
6: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
6: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
6: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
23: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
13: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
9: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
10: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
11: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt 5 euro. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
4: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
25: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
25: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
25: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
25: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee. Dagklapper.
26: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
2: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: John Crombie, bedankt voor de duiding.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
19: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
20: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
22: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
21: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
24: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
27: Dit is over het algemeen de 14e keer.
5: dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
5: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
5: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
5: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
5: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
5: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
21: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Ik, dat hinder zie ik ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
15: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
15: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
15: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
15: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
15: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
15: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
4: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
21: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
27: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
28: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
29: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
30: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
30: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
30: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
30: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten. Nieuws en info.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
1: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
21: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
16: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
17: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Bluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
3: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
2: Wat is het concept?
3: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
2: Waar vindt het plaats?
3: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
2: Wat staat daar te gebeuren?
3: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
2: Aan welke prijs?
3: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
2: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
3: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
2: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
3: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
2: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
3: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
2: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
3: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombe.
6: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
5: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is het

0: De eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzijn was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
6: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
3: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
1: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 Gilly met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 7:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
6: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
8: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
6: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vestersplein?
8: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vestersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
6: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
8: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
12: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
0: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
13: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: John Crombie, bedankt voor de duiding.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaree.
17: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
19: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
20: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
21: Dit is over het algemeen de 14e keer.
16: dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
6: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
16: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
6: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
16: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
6: Wanneer vindt het plaats?
16: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
6: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
16: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
6: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
16: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
8: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant?
8: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
8: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
7: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: Waar is het restaurant gevestigd?
8: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
7: En jullie openen?
8: 6 juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes!
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
9: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
11: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
12: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
13: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
8: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gazes. Hachaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed thuisje drinken.
7: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
7: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
18: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
18: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Hier mag je van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
20: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
21: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
22: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
23: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
3: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
3: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
3: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
13: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft de Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
10: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
11: Merci Hannes Geporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
12: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
13: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
8: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
8: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
8: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
8: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
8: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
8: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
2: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
4: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
8: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
8: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
8: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
8: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
8: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
13: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
17: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
17: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
17: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
17: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.

0: dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
0: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
5: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
6: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
7: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
8: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners

0: zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
0: Maar volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
8: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
9: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
10: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
11: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
13: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
13: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
13: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
8: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
12: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag, en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
10: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
10: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands. internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
10: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
10: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
10: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
10: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
18: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
18: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En ik kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
18: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
18: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
18: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
18: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
14: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastens zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
14: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
14: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
14: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
20: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
21: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glenda Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
3: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
3: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
3: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
3: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Hjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
9: Aan welke prijs?
3: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
3: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
3: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
3: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
3: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
8: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
7: Oostende is een unieke, en wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
14: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxhem, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxhem. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
14: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostende is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
11: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
10: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
11: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
10: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
16: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
17: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
22: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
26: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
11: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
11: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
11: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
8: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
8: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
8: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
8: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
8: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
8: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
7: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
7: En jullie openen?
9: 6:30 is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
11: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
12: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
13: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
12: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
14: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
14: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
14: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
14: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monsenweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische stad.

0: 20 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
3: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
4: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
5: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
8: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
8: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
8: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
8: Tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Echaska die komt spelen. Ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
7: Aan welke prijs?
8: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
8: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
8: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
8: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
8: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
7: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
9: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
9: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
4: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
5: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
6: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Dus samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
10: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
10: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
11: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
11: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
16: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
6: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
7: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
8: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
9: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
5: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Waskerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
14: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op één volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
16: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
17: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
18: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
19: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
19: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
19: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
19: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
20: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
20: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten, een goed erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
20: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
20: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
20: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
20: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
20: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
20: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
20: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
5: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
9: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
9: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
15: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
15: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
15: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
15: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
17: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
3: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortic Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
18: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
18: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
18: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
18: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
18: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
18: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoeve met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft de Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
5: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
6: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
23: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
23: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
23: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
23: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
23: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
23: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag, Wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
9: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
9: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
9: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
9: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
11: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk.

0: 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
3: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
4: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
5: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
9: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
9: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
9: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
9: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een hoteusje drinken.
8: Aan welke prijs?
9: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
9: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
9: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
9: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
9: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
6: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein

0: orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
1: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
9: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
9: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
11: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
10: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
11: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
10: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
13: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar en hij zei dan, ja, check it out.
14: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
15: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
0: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
1: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
1: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
16: John Crombie, bedankt voor de duiding.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
22: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
23: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
24: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortic Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
5: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
11: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
5: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
11: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
5: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
11: Wanneer vindt het plaats?
5: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
11: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
5: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
11: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
5: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
6: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
11: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
6: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
11: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
6: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
11: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
6: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
6: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
6: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
10: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
0: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
13: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
19: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
25: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
26: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
7: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
7: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
7: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
7: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
14: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
15: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
29: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
29: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
29: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
29: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
8: Aan welke prijs?
29: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
29: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
29: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
29: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
29: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Nieuws en info aan de kust.
28: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
4: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
11: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
21: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
9: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
0: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht. En nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
10: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
10: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
15: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
0: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
14: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
15: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
15: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortic Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
18: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
17: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
18: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
17: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
18: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
17: Wanneer vindt het plaats?
18: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
17: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
18: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
17: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
18: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
4: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
5: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
6: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
11: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach

0: Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastijn zeggen we, zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
0: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
0: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
0: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
5: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
5: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
5: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
5: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
5: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
5: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
5: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
5: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
5: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
7: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
8: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
9: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionie.

0: Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
6: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
5: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
6: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
10: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
11: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
12: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
5: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
13: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet, volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
5: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
13: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
5: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
13: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
14: John Crombie, bedankt voor de duiding.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
16: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten mochten kiezen.
17: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
19: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
5: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
19: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
5: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
19: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
5: Wanneer vindt het plaats?
19: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
5: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
19: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
5: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
19: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
24: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
5: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
24: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
5: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
24: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
5: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
24: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
5: Waar is het restaurant gevestigd?
24: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
5: En jullie openen?
24: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
20: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
0: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
5: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
0: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
5: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
0: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
5: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
0: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
14: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
7: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
6: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En ja, we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
8: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
5: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. repetitie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
5: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
5: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Gazes. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
5: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
5: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
5: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
5: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
5: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
14: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
14: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
15: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
16: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
0: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
5: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
0: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
17: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
5: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
17: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
5: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
17: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
5: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
17: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
14: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
19: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
21: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
22: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat. Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
6: John Crombé, bedankt voor de duiding.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
7: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hemmers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
26: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
5: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
26: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
5: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
26: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
5: Wanneer vindt het plaats?
26: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
5: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
26: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
5: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
26: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
8: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
5: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
8: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
5: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
8: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
5: Niet iedereen kent dat natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweed balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
5: Waar is het restaurant gevestigd?
8: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
5: En jullie openen?
8: 30 juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg
0: erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop-situatie in mijn gemeente.
19: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
7: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Ook dat ik je nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
0: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
8: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
10: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
11: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
12: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
14: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
14: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed teusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
14: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
14: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen.

0: proeven, kom degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
0: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
6: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
6: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerke erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
7: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
9: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
10: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
11: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
13: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
13: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
13: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt. zegt burgemeester John Crombie.
14: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden, inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombie, bedankt voor de duiding.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
19: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
19: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
19: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
19: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
19: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
19: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
21: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
22: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
23: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
24: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923. 52.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
4: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
4: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
4: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
4: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
4: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
4: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
4: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
4: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
4: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
5: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
8: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
9: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
11: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
11: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
17: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
19: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
4: Zeker weten. Wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht. En nu is Glen Dangro die verder doet. Samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
4: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
4: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
4: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
24: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat. Dat betekent dat er minder feiten zijn?
24: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
5: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
7: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
8: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
11: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
11: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
11: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
11: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
11: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
11: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado. Veel succes!

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
3: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
2: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
2: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
3: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
2: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
3: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
6: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
7: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurtrijden ook hier op onderhoud komen.
8: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van 6e Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het

0: jaar geleden. Allee, zo al 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
0: Goh, touw van optreden alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Gazes. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
0: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
10: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan een letterlijke zin.
11: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
9: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxhem, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren.

0: En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
0: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Regio Nieuws.
4: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord servieren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
7: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
11: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
13: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regiment orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
4: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
4: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
4: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
4: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
4: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
7: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
8: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
9: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
10: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
10: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
10: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
10: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
5: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
13: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
17: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
18: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
3: Aan welke prijs?
19: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
5: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken. Op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
13: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
13: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
7: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
25: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glen Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
25: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vestersplein?
25: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vestersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
25: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
8: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
6: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
7: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
8: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
9: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
15: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
16: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
17: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
17: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
17: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
17: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
22: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
22: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
22: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
22: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
22: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
22: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook

0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
5: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
12: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
11: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
12: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe

0: konden doorkrijgen, zou dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
8: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
12: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
13: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
15: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
15: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
15: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
15: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
15: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
15: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rietje van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
16: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
17: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
14: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
14: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
14: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
14: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
14: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes!

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
7: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
6: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
7: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
6: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
7: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
6: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
7: Meestal gaat dat toch gepaard met een beetje